0: Ik ga naar deze, want daar kan deze, al hebben we het over zenuwen.
1: Radio Lusitânia, os hinos de Portugal.